0: raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigalen gaat dat niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Dit is Ujala Live.
2: Doe Janne hij toch?

You are Ujala Radio Headlines. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om deel van de WK-aandelen te verkopen. Volgens de Oekraïense president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland vannacht grootschalige luchtaanvallen uitvoert. Een Amerikaanse opslagtanker werd getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigalen gaan dat niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ik hou van Ujala Radio.

You are Ujala Radio Headlines. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om deel van de WK-aandelen te verkopen. Volgens de Oekraïense president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland vannacht grootschalige luchtaanvallen uitvoert. Een Amerikaanse opslagtanker werd getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio's bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homo-monument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaan dat niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden is zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: You are your number one.

0: चुप रहे।
1: यू आर
2: दिट इज हेट उजाला न्यूज। Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter ingezet bij een brand in een natuurpark. Onder de doden zijn brandweerlieden, agenten en hulpverleners. Het toestel verloor het contact tijdens een vlucht en werd na een zoekactie neergestort teruggevonden. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekt in het tweede kwartaal 28% meer omzet, ruim $60 miljard, dankzij hogere advertentieprijzen. De netto-winst daalde met 14% naar $15,8 miljard door hogere kosten, onder meer voor AI-investeringen en banenverlies. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: You are Holland Hottest Radio Station.

चोर लुटेरे, ये पिता मार के है सीना।

You are. Ujala Radio Headlines. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter ingezet bij een brand in een natuurpark. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram.

Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: You are Ujala Radio Headlines.
1: In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter ingezet bij een brand in een natuurpark. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekte in het tweede kwartaal 28% meer omzet. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om deel van de WK-aandelen te verkopen. Volgens de Oekraïense president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland vannacht grootschalige luchtaanvallen uitvoert. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is nog rustig onderweg, wel heb je vertraging door afsluitingen en ongelukken. Te beginnen op de A22 Beverwijk richting Velsen. Voor de Velsertunnel staat een te hoog voertuig en daardoor is de weg dicht. Ook een afsluiting op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid gebeurde een ongeluk. Hierdoor is de weg dicht. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En dit gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. En dan nog de N35 bij de Twente-tunnel. Die is in beide richtingen dicht door een technisch probleem. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ.

Zo, ja, even de app op stil gezet, want anders krijg ik iedere keer appjes binnen. 6:58 inmiddels geworden. Een hele goede morgen, Nederland. Namens directie en crew van Ojala Radio heet ik u allen heel hartelijk welkom op deze donderdag. Eén voor de laatste dag van de maand juli, 30 juli 2026. Swagatam, Khushamdi, Namaskar, Satriyakal, Assalamu Alaikum. Hartelijk welkom iedereen. Oh, Good Day with RJ is nu weer van start gegaan. Het programma met daarin wat actualiteiten. Zo rond 7:30. En uiteraard ook de mooie songs die ik voor je heb uitgekozen. Hier en daar wat Bollywood gossipies ertussendoor. En zo gaan we dan door naar 9:00 ochtend. Een mooie dag aan u allen toegewenst, wat u ook allemaal vandaag gaat doen. Dagtochtjes maken met de kinderen of gewoon met een groepje gezellige mensen erbij. Ja toch, je weet maar nooit. Kom, wij gaan dus van start met een van de mooie songs hier zo bij Ojala Radio. Dat is van Dash & Ravel, Rabba Mercury.

met dit prachtige liedje van Darshan Ravel zijn het programma dus van start gegaan. Een hele mooie dag aan u allen toegewenst. Het is donderdag 7, de 7e maand. Die tikt langzaam weg. En nu bijna 7 minuten voor, over half 7 moet ik zeggen. Niet voor... Goeiedag, hè? Moet nog wakker worden. In elk geval, dit is Jubilo Hotel samen.

Wat een geweldig liedje is dit toch. Mahabbate Aidil. Dat was dus van Jubin Audial. En even kijken. Andra Mitra uit de film The Forgotten Army. Dat is ook alweer even kijken van 2020 geweest. En nu, deze kan je heel erg goed. Gaan we eventjes naar luisteren. Mooi, ja, eventjes. Ga het toch maar in zijn geheel voor je afdraaien. Hoor. Uit Tube Light, mijn Ogger.

Kijk eens aan, wat een prachtig lied. Er zat ook weer May Agar. En deze was dus van Atifas Lamin, muziek van Apritam Da. Brengt ons naar 7:11. En heb ik inmiddels ook alweer aardig wat appjes gekregen. Sommige waren er heel vroeg bij. Ja, voor 6:30 al. Eentje was er zelfs al om 6:10 al. Dankjewel allemaal. Ik ga straks dan de namen met je doornemen. Maar voor nu ga ik eerst even naar, zeg maar, de jaren 90. En een van de songs daaruit is deze uit de film Kabhi Na.

Ja, dat was gebracht door... Kumar Sanu, hè? Hey, Kaasje, ik ben hem. Mooie song was dat. En lang niet gehoord hier bij Ojala Radio. En Shahrukh Khan, die heeft hierin gespeeld. Dat was een van zijn eerste films waar hij een beetje de hoofdrol in had. Maar daarnaast waren ook Jackie Shroff en, als ik me niet vergis, Anil Kapoor ook. Hè. Tenminste, ik hoop niet dat ik in de war kom met een andere film, hè. Dat was Trimurti, geloof ik. Nou ja, ik check het voor je. Maar hij heeft wel hierin gespeeld samen met Sujitra Krishnamurti. En ze leek een beetje op... ene kant op Kajol, andere kant op Rani Mukherjee. Maar ik heb daarna nooit meer iets van haar gehoord. Oké, toch eventjes doorblijven bij... Shahrukh Khan zijn movies en dit is uit een van zijn geweldige films.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kiezen kan moende sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hebben. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Laatste kans. Scoor uiterlijk 30 juli je super early bird tickets voor Brazzavers. Koop het nu op brazzavers.nl.
1: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
0: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bij een zware aardbeving in Japan zijn inmiddels 28 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin. Tientallen mensen raakten gewond en diverse gebouwen storten in. De autoriteiten vrezen dat het dodental verder zal oplopen naarmate meer getroffen gebieden bereikbaar worden voor hulpverleners. Dieven hebben alle 88 stoelen van het terras van Museum Café Bonjour in Maastricht meegenomen. Het café, onderdeel van het Bonnefatium Museum, deed aangifte bij de politie. De stoelen verdwenen vermoedelijk in de nacht. De eigenaars zijn verbaasd over de omvang van de diefstal en zoeken nu naar vervanging voor het terrasseizoen. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter, ingezet bij een brand in een natuurpark. Onder de doden zijn brandweerlieden, agenten en hulpverleners. Het toestel verloor het contact tijdens een vlucht en werd na een zoekactie neergestort teruggevonden. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekt in het tweede kwartaal 28% meer omzet, ruim $60 miljard, dankzij hogere advertentieprijzen. De netto-winst daalde met 14% naar $15,8 miljard door hogere kosten, onder meer voor AI-investeringen en banenverlies. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye door khati hai. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? Toh hum bhi Har ek cheez. Raat aur din, aap humse baat kar sakte hain.

0: Full the vibes. Proef de sfeer. Razafest wacht op jou. De super early bird tickets zijn bijna weg. Wees er snel bij en bestel jouw tickets nu op razafest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ancrisover Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Ancrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Ancrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op ancrisover.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: WNUR.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assen-Delft en knooppunt Zaandam is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. Verder wegwerkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht doe je er 10 minuten langer over. De rechterrijstrook is hier dicht. Dan een afsluiting op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is hier dicht. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En het gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. Dan de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum zijn 2 rijstroken dicht. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging. En tot slot oponthoud op de N35 bij de Salland-Twente-tunnel. Deze is in beide richtingen dicht door een technische storing. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: David RJ, goedemorgen met RJ. Hallo RJ, goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala Kisad, ghar ghar mein, auto mein. Chahe jahan par bhi hai, aap Ujjala hi Ujjala sunte hain. Ujjala Kisad, een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

voor degenen die net wakker zijn. Heel, heel hartelijk welkom. 9 minuten over 7 geworden en dan ga ik naar de appjes toe. Ja, je hebt het gehoord. Het is heel erg druk vandaag op de weg. Ongelukken gebeuren. En dat is natuurlijk niet fijn. En dan krijg je van die files erbij. Oké, dus rij alsjeblieft voorzichtig als je zo meteen de deur uitgaat. Aansje uit Haarlem, dankjewel voor je appje. Een fijne dag ook aan jou toegewenst. Veel drinken, meis. En ook Wimla wens ik een mooie dag toe. Ook voor jou geldt dat. Altijd veel drinken en ook de groeten aan je zus en zwager. My matchmaker in Amstelveen, hartelijk dank ook. En Gisela, ja, je was er lekker vroeg bij. Vroeg begonnen vandaag dus op het werk. Een fijne dag daar in Groningen. Ook Marianne was er vandaag weer lekker vroeg bij. Vandaag erg vroeg, ja. Mooie dag. Ja, ik weet het, het was warm vannacht, hè. Dus hebben we allemaal niet al te best geslapen. En dan zo luister je dan lekker naar Ujala Radio. En ook Rewien wens ik een hele fijne dag toe. Fijne werkdag. Dankjewel ook voor je appje. Hi, Hadji Abdul, Wahab Dennis. Dankjewel ook voor je appje. En in Zoetermeer luistert ze ook mee, Ashmi. Terwijl de heren lekker slapen. Nee, Kiwi is nu al wakker, ja. Maar Maan slaapt nog. Laat hem lekker pitten, hoor. En Revi is inmiddels ook al naar het werk. En jij geniet nu van je een lekker bakje koffie, hè? En ook Suchit, wens ik een mooie dag toe. Dankjewel ook voor uw appje. En Lachmanji, net binnengekomen, uw appje. En even kijken wat u vandaag gaat doen. Wordt het vandaag weer tennissen? Nee, staat niet op het programma vandaag. Maar maakt niet uit wat je ook gaat doen. Een hele mooie dag toegewenst, want het wordt weer een behoorlijk warme dag vandaag.

Uit de film Tish Nagy gehaald, deze van Tanidi Jahan en Dave Nagy. Ja, even rustig begonnen vandaag. Hè. 16 over 7 inmiddels. Laten we eens even kijken wat het weer ons vandaag gaat brengen. Vanmorgen start dus lekker zonnig en later neemt vanuit het zuidwesten ook de bewolking wat toe. In het zuidoosten en oosten is later in de middag en vanavond kans op buigeregen door de buienresten vanuit Frankrijk. En lokaal komt het tot onweer en windstoten. Nou, daar lijkt het vandaag vanavond dan in elk geval op een beetje, hoe zou je het zeggen, stormachtige dag. Herfstachtige dag. Maar toch wordt het vandaag bij een zwakke tot matige westenwind 22 tot 34 graden. Dus 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. En vannacht hebben we dus die wisselende wolkenvelden en opklaringen. Ja, en in de nacht wordt het tussen de 13 en 18 graden. En nu op dit moment geeft de weerplaats aan dat het 20 graden is. Dus veel zon en ook hier en daar wat sluierbewolking hebben we dan erbij. Even kijken wat ik nu voor je ga afdraaien. Doen we deze? Ja, dat doen we maar eventjes erbij.

0: Hey, Terra Star, hey, is dus de titeltrack wat we gehoord hebben.
1: Zeg,
0: hier bij
1: wow.
0: Jou. Wow, zeggen we dan ook bij deze. Dus geniet ook hiervan.

dat was weer een van die heerlijke songs hier bij Ojala Radio. En wow was dat van Hardy Isando en Kiran Bajwa uit Heidjewani to Ishkohona. Hè? En dan gaan we naar deze, heb je ook al vaker gehoord hier bij Ojala Radio van Arjit Singh en Prashant Pandey. Ram Sampert heeft de muziek gemaakt. Sajani.

0: Ja, dat brengt. En dat brengt ons naar precies 7:30 in de uitzending van Ujala Radio. Nee, deze kregen we nu op dit moment niet, maar ik ga hier naartoe.
1: Hi, this is Kanika Kapoor and you're listening to my favorite radio station, Ujala Radio.
0: Ja, dankjewel. Kanika Kapoor was dat. En dan ga ik nu ook richting de... Weet je dat? De appjes, ja. Want ik heb ook alweer een appje gekregen van Yvonne Doulet. Hartelijk dank voor je appje. Ook een hele fijne dag toegewenst daar aan de mensen in Hoofddorp. In het bijzonder aan Kieren en Onkel Kaan. Have a nice day, zal ik zeggen. En dan ook nog een appje heb ik hier gehad van... ik heb een belletje gehad van Auntie Jessie. Jawel, dankjewel Auntie Jessie. En ook van Wies. Wies geniet van Ujala Radio. Dankjewel Wies voor dat compliment. Wat een spectaculaire uitzending, zeg je weer. Hartelijk dank. En ik zal het andere appje van je doorgeven ook hoor. En blijft allen afgestemd op Ujala Radio. Zo is je ook een hele mooie dag aan jou toegewenst. En ik weet dat iedereen nu nog een beetje half slaperig is. En dat men ook nog probeert te appen. En dan gaat het niet goed. Ik zie het iedere keer weer daar voor me gebeuren. Maar goed, strakjes hebben we nog meer namen erbij, toch? 020-363-0808 kun jij dan ook je appje sturen. In de tussentijd heb ik de nieuwtjes al voor mijn neus staan, dus daar gaan we nu mee beginnen. Buitenlands nieuws. Volgens de Oekraïense president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een normale luchtaanval zal uitvoeren. Nou, woensdag op donderdag, dat hebben we net gehad, hè. Dus... En hij schrijft op X dat de Russen al een paar dagen bezig zijn met de voorbereiding van die grootschalige aanvalsgolf. Zelensky grijpt die dreiging aan om zijn bondgenoten nog eens op te roepen de munitie te leveren voor de luchtafweer die Oekraïne dus dringend nodig heeft. Hij spreekt vooral de Verenigde Staten aan en alle andere landen die nog Patriot-raketten hebben liggen. Al onze bondgenoten weten wat we nodig hebben en wat de gevolgen zijn van treuzelen. Nou, Zelensky was eerder deze week op bezoek bij Donald Trump en hij kwam naar Washington vanwege de begrafenis van de Amerikaanse senator Lindsey Graham, die afgelopen maand overleed en de politicus had een goede band met Oekraïne. Als senator lobbyde Graham succesvol bij Trump om Oekraïne te blijven steunen. Bijvoorbeeld met het opleggen van meer sancties tegen Rusland. En sinds het begin van de Russische invasie bracht Graham 10 keer een bezoek aan Oekraïne. Ander nieuws nog en dat betreft even kijken. Mensen die zwemmen. En dat zijn geen... gerichte zwemmers, getrainde zwemmers maar. Het recordaantal van meer dan 1500 migranten heeft de afgelopen dagen zwemmend de Spaanse enclave Ceuta bereikt vanuit Marokko. En dat melden de autoriteiten in Ceuta. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek ook allemaal. En die zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Burgemeester Juan Jesús Vivas zegt tegen journalisten dat onder de 1500 migranten zowel volwassenen als kinderen zijn. De opvangcentra zitten allemaal eigenlijk al helemaal vol. Mooi zomerweer leidt doorgaans tot meer illegale oversteken, maar volgens de autoriteiten is een plek van deze omvang nieuw. Of liever gezegd, een piek van deze omvang is nieuw. Wat de reden is dat de afgelopen dagen zoveel migranten naar Ceuta zwommen, is onduidelijk. En deze plaats die ligt aan de Noord-Afrikaanse kust, maar hoort bij Spanje. En daarmee ook bij de Europese Unie. PIBAS die waarschuwt dat veel migranten om het leven komen bij hun poging de Spaanse enclave te bereiken. Het afgelopen jaar overleefden zeker 60 mensen de tocht over zee niet. Zo, en dan hebben we dit. Binnenlands nieuws. Zorginstellingen zijn jaarlijks zeker 5,8 miljard euro kwijt doordat medewerkers zich ziek melden. Werknemers in de zorg zijn gemiddeld 7,5% van de tijd afwezig, het hoogst van alle sectoren. Het gemiddelde ziekteverzuim ligt op 5,4%. En dat blijkt uit de sectorale welzijnsmonitor van ABN AMRO. Onder verplegenden, verzorgenden en thuiszorgmedewerkers was het centrum, zeg maar, het ziekteverzuim in 2025 het hoogst, 9,2%. En daarna volgden de gehandicaptenzorg met 8,1% en de jeugdzorg met 7,7%. Buitengewoon hoog, vat gezondheidseconoom Bram Woutersen van Radboud UMC het zorgverzuim samen in een reactie. En hij was niet betrokken bij de welzijnsmonitor, maar noemt de berekening van 5,8 miljard euro wel betrouwbaar. En van het zorgpersoneel dat verzuimde, gaf ruim een kwart, zeg maar 27%, in een enquête aan dat de redenen daarvoor werkgerelateerd waren. Dat is 5% meer dan in andere sectoren. Ja, thuiszorg is zwaar. Dus enerzijds is het begrijpelijk dat ze zich vaker ziek melden. Maar anderzijds, ja, we hebben de mensen nodig. Dat is inderdaad zo. We gaan nu even naar muziek en dan ben ik straks weer bij u terug.

Ja, dat was weer zo'n prachtig lied uit de jaren 70, hè? Uit de film Aapki Kazan. Oké, even kijken wat voor nieuws ik nog meer hier voor je heb. En ja, dit, daar schrik ik ook wel even van. Een Franse tiener heeft in Singapore een boete van 600 Singaporese dollar. En dat is ruim 400 euro gekregen nadat hij had bekend schuldig te zijn aan openbare ordeverstoring. Voor die overtreding had hij ook een celstraf van maximaal 2 jaar kunnen krijgen vanwege onder meer baldadigheid. De 19-jarige Fransman die in Singapore studeert, likte in maart aan een rietje bij een drankautomaat dat hij vervolgens terugplaatste. Hij filmde zichzelf terwijl hij dat deed en deelde de beelden op social media. Ja, dat je daaraan likt, maar het terug gaat zetten, dat moet je niet doen. Dat moet je dan in je eigen dingen zetten. Pakje wat je bij je hebt. De video ging viraal en leidde tot een storm van kritiek in Singapore, want daar zijn ze ontzettend netjes. Een stadstaat die bekend staat om de strikte handhaving van regels rond openbare orde en hygiëne. De tiener werd gearresteerd en aangeklaagd voor baldadigheid en het verstoren van de openbare orde. In de aanklacht stond onder andere dat hij had kunnen weten dat dit voor ergernis zou zorgen. De Fransman hangt nog wel een civiele zaak boven het hoofd en het bedrijf dat de drankautomaat beheert heeft hem aangeklaagd onder meer omdat het alle 500 rietjes in de automaat moest vervangen. Ja, want je weet niet op welke het is terechtgekomen. Dus ze hebben alles moeten vervangen. Dus dat gaat hem ook weer centjes kosten. Maar als je het weet, dan doe je toch zulke gekke dingen niet. Ik snap sommige mensen echt niet, hoor. Waarom doe je dat soort gekke dingen? Wil je aandacht vragen op die manier? En dan ga je het nog viraal zetten ook nog erbij. Ja, dat is vragen om problemen. Anyway, er zijn dus nieuwe Amerikaanse aanvallen op komst op doelen in Israël. De Amerikaanse strijdkrachten die hebben afgelopen nacht doelen in Iran aangevallen. Het leger spreekt van een krachtige reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in de regio. En volgens het leger zijn tientallen doelen geraakt die verband houden met de Islamitische Revolutionaire Garde, de Iraanse elite-eenheid die door de VS en de EU is bestempeld als terroristische organisatie. Het zou gaan om commandocentra, raket- en drone-locaties en radarinstallaties. Iraanse staatsmedia melden dat er ook burgerdoelen zijn getroffen. De Amerikaanse aanvallen duurden alles bij elkaar zo'n 2 uur, meldt het leger. Tja, laten we maar weer even naar wat muziek gaan en kijk ik nog meer naar de andere nieuwtjes voor u.

Zo, dat was weer zo'n mooie song van Steven Ben uit zijn album Aryabhatka Zero. Il Neyo Allegra. Nog zo'n opmerkelijk verhaal. En je hebt het vast en zeker ook al gehoord. Misschien op je telefoon al gelezen. Maar Kat Zwabber, die was 6 weken lang spoorloos. En haar baasjes uit Zwolle, die hadden de hoop eigenlijk al opgegeven en wilden ook al een fotootje plaatsen na zoveel weken. Want wanneer doe je dat nou eigenlijk? Als je kat zo lang van huis blijft, dan denk je aan dat de kat is overreden, hè? En dat de kat al dood zal zijn in de tussentijd. Maar wat bleek? En de kat had zo'n reis afgelegd van 1200 kilometer. En was dus in... waar was die kat beland? In Noorwegen. Er kwam een Engelstalige sms. Zo ergens midden in de nacht bij de baasjes terecht. En die zei dus van, ik heb je kat gevonden. Want de kat had toevallig wel een chip erin. En deze jonge dame, die had iets om de chips dan... eruit te kunnen halen. En hoe hij daar terecht is gekomen.

We weten de baasjes natuurlijk niet, want de kat kan niet praten. Je was wel blij om weer terug te zijn, maar was niet ondervoed of zo. Nee, onderweg heeft ze wel hier en daar wat eten gevonden. Maar zo gaan de zaken dus. Zwabber is waarschijnlijk, Zwabber heette die kat ook nog. Die is waarschijnlijk ergens in een karavaan geklommen. Was moe, dacht eventjes wat verkoeling te zoeken. Ergens binnenin en wist niet dat hij in een camper terecht was gekomen. Of een verhuiswagen of een auto, wat dan ook. I found your cat, Zwabber. Nou, dat is toch wel leuk, hè? Je moet blij zijn dan ook weer. Dat je je kat dan ook weer terug hebt gevonden. Kom, we gaan weer even naar een andere song. En dat is deze uit Indoki Giovanni.

Dil Terra Terra, dat was dus ook een mooie song weer hier bij Ojala Radio. En de mensen die met vakantie zijn en mijn appje sturen, een hele fijne vakantie toegewenst ook, hè. Ook Raadje wens ik een mooie dag toe. En Satya en de anderen, have a nice day, zal ik zeggen. Wat je ook allemaal voor vandaag gaat doen, wat je op het programma hebt staan. Geniet van de dag, want het wordt weer een enorm warme dag. Veel drinken, goed insmeren, dat is wat we allemaal moeten doen. En ingrediënten voor vandaag. En zoveel mogelijk als het kan naar Ojala Radio, blijf eruit luisteren.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
2: Oudjella's Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition. Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabhul. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Laatste kans, Brasafest. Koop nu je super early bird tickets tot 31 juli. Koop het nu op brasafest.nl. 4 juli.

0: 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Gemeenten rekenen sterk uiteenlopende bedragen voor bouwvergunningen. Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis, dat grote prijsverschillen aantoont tussen gemeenten. De organisatie vindt dit oneerlijk en roept op tot meer uniformiteit in de tarieven. Huiseigenaren betalen daardoor soms onnodige kosten, afhankelijk van de gemeente waar ze wonen. De Verenigde Staten hebben een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran uitgevoerd en afgerond. De aanvallen waren gericht op nucleaire en militaire doelen in Iran. Washington benadrukte dat de operatie succesvol was verlopen. Iran reageerde op de aanvallen, maar de exacte schade en het aantal slachtoffers waren vooralsnog niet bevestigd door onafhankelijke bronnen. Bij een zware aardbeving in Japan zijn inmiddels 28 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin. Tientallen mensen raakten gewond en diverse gebouwen storten in. De autoriteiten vrezen dat het dodental verder zal oplopen naarmate meer getroffen gebieden bereikbaar worden voor hulpverleners. Dieven hebben alle 88 stoelen van het terras van Museum Café Bonjour in Maastricht meegenomen. Het café, onderdeel van het Bonnefatie Museum, deed aangifte bij de politie. De stoelen verdwenen vermoedelijk in de nacht. De eigenaars zijn verbaasd over de omvang van de diefstal en zoeken nu naar vervanging voor het terrasseizoen. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerse waarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
0: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al, Aja. Food, music, shoppen, dansen en één groot feest. Dat is Brazzafest. De super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Mis het niet. En regel vandaag nog je tickets op brazzafest.nl. Doe jel die keur. Brazzafest.nl voor Toegeridlee. De super early bird tickets.

Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: you are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er is geen sprake van een ochtendspits. Wat wel opvalt is onder andere de A27, Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is de weg dicht. Het komt door een ernstig ongeluk. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. Dit gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. Verder wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug duurt er 10 minuten langer over. De rechte rijstrook is hier dicht. Op de A50, Os richting Arnhem, heb je tussen knooppunt Ewijk en Renkum 50 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht door problemen met de matrixborden. En tot slot de N35 bij de Salland-Twente-tunnel. Die is in beide richtingen dicht door technische problemen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abujan Radio. Tujanetoch. Tujanetoch. Abujan Radio. Sabse barkawala.

9 minuten over 8. Een hele goede morgen aan u allen. Fijn dat u bent afgestemd op your favorite radio station, Ojala Radio. En dan check ik even weer de appjes. Shout out Arnhem, dankjewel voor je appje. Een fijne dag ook aan jou toegewenst. En ook Alice, wens ik een mooie dag toe. En Kees, een fijne werkdag ook nog voor jou, hè. Allen hartelijk dank. Wat je ook allemaal vandaag gaat doen, waar je ook naartoe gaat, maak er een mooie dag van. Ja, dan heb ik mijn 80's song al in de player voor je. Even kijken, die had ik gisteren voor je gedraaid. Die kan eruit. Zal ik die draaien of die? Dat is altijd moeilijk, hè? Maar goed. Ik heb deze voor je uitgekozen van Asha Bhosle en Mohammed Rafi. En dat is deze met de muziek van Lakshmikant Pyarelal. En geschreven door Majroo Sultanpuri.

Ja, dat zit daar. Muziek had je vroeger nog echt wel in de songs, hè? Dat werd nog veel erin gebruikt. Tabla, dool hoorde je ook allemaal daarin. 16 over 8 inmiddels geworden. En ja, het is dus weer een warme dag voor vandaag. Veel drinken, goed insmeren. Als je de deur uitgaat en als je nergens hoeft te gaan, blijf dan lekker binnen in de koelte zitten. Nou ja, wat heet koel, want in huis is het ook behoorlijk warm. Anyway, ik heb hier deze Zalvik, deze zetten voor je. Ja, ik doe deze mooie song van Faisal Ali Khan voor je. Uit de film Awarappen. Abhijao, rockstar. Een rockmuziekje is het erbij.

Rab Hijahu was dat van Faisal Ali Khan uit de nieuwe film Awarappen 2. Nou, dan kan ik je dit nieuwtje dan ook eventjes direct erbij vertellen. Het gaat dus over executies in Iran. In Iran vonden deze week weer publieke executies plaats. En het gaat om een 23-jarige jongeman en de andere was 27 jaar oud. Ze waren gearresteerd vanwege deelname aan anti-regime protesten afgelopen januari. Sommige accounts op sociale media die melden dat er nog een derde persoon op de lijst stond voor ophanging. Maar deze jongeman die zou vlak voor de executies zijn overleden aan een hartaanval. Er zijn zeker niet de eerste executies in Iran dit jaar, want de teller staat al op ruim 400. Er is wel voor het eerst sinds maanden dat er in het openbaar mensen werden opgehangen. Midden in de nacht werden dus de hijskranen klaargezet op het Alighani-plein in Isfahan, een van Irans grootste steden. En het is hetzelfde plein waar deze jonge mannen afgelopen januari werden gearresteerd. Sindsdien zaten ze samen met tientallen anderen in de gevangenis opgesloten, waar ze ondervraagd en gemarteld werden. In de laatste 10 dagen van hun leven brachten ze door in isolatie. En vlak daarvoor bracht hun familie nog een laatste bezoek aan de jonge mannen. Een van de jongens, hun zussen, die vroeg de dag van tevoren nog aandacht voor de zaak en wilde nadrukkelijk zijn naam naar buiten brengen. Ali Hossein was dat. En ze wilde aangeven dat hij de enige kostwinner van het gezin was. En dat hij fysiek beperkt was door een eerder ongeluk. In de gevangenis zou hij in een cel zitten waar hij vaak een langere tijd geen telefoongesprekken mocht ontvangen en geen frisse lucht kreeg. Ja, wat kan je anders zeggen hierover? Blijf maar doorgaan. En dat is niet fijn om deze berichten aan je door te geven. Tja. Gebeurt daar in die landen nog altijd en dat is wel heel zwaar om dan te moeten verwerken. Sadahak Mohit Johan uit de film Rockstar.

Ja, een geweldige zoon. Music by Rahman. Hij heeft de muziek gemaakt voor de film Rockstar. En Ranbir Kapoor die heeft een geweldige rol hierin gespeeld, ja. Dat mag wel gezegd worden van hem, toch? Sada Haq bij Mohit Chauhan, die heeft ook geweldig gezongen. In de tussentijd check ik ook nog wat voor andere liedjes ik voor je heb. En als ik nog wel wat van die opmerkelijke dingetjes heb om aan je door te geven. In elk geval gaan we het straks wel hebben over de droogte van waarin we dus nu allemaal zitten. Maar laat ik ook eerst hier naartoe gaan. Een song weer van een tijdje geleden bij Vishal Datlani en Shalmalik Holgre. En Ishita en nog vele anderen die hier aan hebben gezongen.

0: Bippie Koppers passen.
1: Ja, en dan moet de muziek zo luid als mogelijk zijn. Dan pas zijn ze wel echt tevreden daarover, hè. Maar dat is niet altijd fijn. Want de buren willen ook wel wat rust hebben. En niet alleen maar jouw muziek horen.
2: Honey, sing.
1: Dus hou het toch wel rustig. Niet al te luid, niet al te zacht.
2: Honey, sing.

Jojo Hanising heeft het dus inderdaad ook gezongen. En deze is ook weer van een tijdje geleden, hè. En die zijn ook allemaal mooi om weer eens een keertje te horen hier bij Hoedjana Radio.

Ade Srivastava was dat samen met, even kijken, Vasundhara. En ja, hij begon in de jaren 90 met playback singing. Hij heeft ook nog liedjes zelf gecomponeerd dus. En ook background muziek gemaakt. Hij heeft helaas niet erg lang van zijn succes mogen genieten. Want hij is in 2015 overleden aan kanker. Ja. Is een ziekte die ons allemaal kan treffen. Hoe goed je ook niet bent, wat je ook niet allemaal doet. En hoeveel geld je ook niet hebt. Zo gaat dat, hè. Zo gaat dat helaas. En hij is ook nog familie van Jatin en Lalit. Want hij was ook getrouwd met, even kijken wie jij tappendeert. En zij heeft ook gezongen. Hij zingt eigenlijk ook nog steeds hoor, maar niet zoveel meer. Enfin, laten we even gaan naar deze song. Een van de nieuwere songs hier bij Ojala Radio. Maar toch wel eentje die we al eerder kennen uit de jaren 90. Uit de film Ghulam. Maar nu dan in een trendy outfitje is gestoken en komt voor in de film Bhai Tera Star.

Nou, veel is hetzelfde gebleven. Alleen hoor je af en toe Palkmoedjaal ook erin. En ja. Ze hebben het toch wel in zijn geheel zo gebracht. Mila, dankjewel voor je appje ook. Andrew en Chitra wens ik een mooie dag toe. En een fijne werkdag. Ook Chandra, vandaag een beetje later. Maar goed, geeft niks. Beetje uitslapen is altijd heerlijk, toch? En Armaan, die heeft ook lekker geslapen. Is nu lekker bezig met zijn ontbijtje te verorberen. En mama te vervelen. Want hij bruist van de energie. Bram, hou ook voor jou een mooie dag toegewenst. Dankjewel ook voor je appje. En ook Roos wens ik een mooie dag toe. Waar is haar namoerli hier in Amsterdam Zuidoost? Lek Beertje daar in Purmerend. Allemaal een fijne dag toegewenst. En dan hoop ik dat ik niemand heb vergeten.

En dan kan ik me best wel voorstellen dat je energiepeil omhoog schiet als je zulke liedjes allemaal hoort hier bij Ojala Radio. Maar dat brengt vrolijkheid erin. En af en toe moet je eventjes dimmen. Ja, dat begrijp ik ook wel. Maar hier bij Ojala Radio dim ik nog niet hoor. Beesje rum rum.

Oké, en dan ga ik u dus nu groeten. Ja, want inmiddels is het ook al geworden. Even kijken. 9:04. En even kijken als ik wel hiermee eruit wil gaan hoor. Nee, ik wil niet met deze eruit gaan. Ik ga met dit eruit. Een beetje rustiger liedje, maar wel een hele mooie. Wil Dara Stand By Me. Vishal Datlani heeft de muziek gemaakt samen met zijn buddy Jekar Afdiani. Shafgat Tamanatali, die zingt hem. Ik ga u dus een hele fijne dag verder toewensen. Fijne donderdag. Let goed op jezelf. En niet al te hoog van de daken springen. Niet in het water springen. Ik heb het gisteren gehad over de Alchem. Dat bleek dus op het nieuws ook wel te zijn voorgekomen. Dus dat, niet dat zeker niet gaan doen. Hou het veilig. En ook als je de straat op gaat met je fatbike of je gaat met de auto, rij voorzichtig. Zijn er al voor Jala Radio, RJ, Shubdin, ik Mubarak Din. Namaskar, Allah Hafiz Gate, Gun Gunati.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Subha al-Sham, gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio, tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagidozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

Yes, Brass Affairs. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brass Affairs, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, show. Remix. 10,000 party beats. 2 days and two areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brass Affairs. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.

en artiesten uitzien op één event. Brassafest. The Band met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Diamonds met Abid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Expresso met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wax, Satvika, Sensation met Viresh, Saregama Records Crew met

en dansgroepen. Nach Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwan Kinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, scoor uiterlijk 30 juli je super early bird tickets voor Brazafest. Koop het nu op brazafest.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het, door Shadi honen wel het, zin wel ook. Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het, door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio.

0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding & Events in Almere, het eerste Indian Wedding & Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwaan & Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding & Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. KLM heeft vorig jaar meer winst behaald. De luchtvaartmaatschappij slaagde erin de gestegen brandstofkosten door te berekenen aan reizigers via hogere ticketprijzen. Hierdoor steeg de omzet aanzienlijk. Moederbedrijf Air France KLM zag de netto meerwinst groeien, mede dankzij een sterke prestatie van de Nederlandse dochteronderneming in vergelijking met voorgaande jaren. Bij de Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi zijn zeker 6 mensen gedood, onder wie kinderen. In Kiev vielen 1 dode door explosies en in Lviv raakten 6 personen gewond. President Zelensky waarschuwde voor grote aanvallen en riep internationale bondgenoten op om geavanceerde luchtafweersystemen te leveren. Gemeenten rekenen sterk uiteenlopende bedragen voor bouwvergunningen. Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis, dat grote prijsverschillen aantoont tussen gemeenten. De organisatie vindt dit oneerlijk en roept op tot meer uniformiteit in de tarieven. Huiseigenaren betalen daardoor soms onnodige kosten, afhankelijk van de gemeente waar ze wonen. De Verenigde Staten hebben een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran uitgevoerd en afgerond. De aanvallen waren gericht op nucleaire en militaire doelen in Iran. Washington benadrukte dat de operatie succesvol was verlopen. Iran reageerde op de aanvallen, maar de exacte schade en het aantal slachtoffers waren vooralsnog niet bevestigd door onafhankelijke bronnen. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: Razafest komt eraan. De super early bird tickets vliegen de deur uit en zijn bijna uitverkocht. Wacht niet te lang en score jouw tickets vandaag nog op razafest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaart Verzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Aan Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel aan Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op aanchristopher.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vanwege de zomervakantie is er geen sprake van een ochtendspits. Wat wel opvalt is onder andere de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat 9 kilometer file met 35 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn hier afgesloten. Dan de A22 Beverwijk richting Velsen. Voor de Velsen tunnel staat een te hoog voertuig. Daardoor is de weg afgesloten. Op de N35 bij de Salland-Twente-tunnel is de weg in beide richtingen dicht door technische problemen. En tot slot de N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen Susteren en de aansluiting met de N294 6 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hangama Armastigana. Goed kennen jullie Ojala Radio het 24-7. 24-7 Arwobi speciaal. Speciaal op jullie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat 8 kilometer file met 40 minuten vertraging.

En kunt u ons telefonisch niet bereiken of moeilijk bereiken? Stuur dan gewoon een mailtje naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. KLM heeft vorig jaar meer winst behaald door de gestegen brandstofkosten door te berekenen aan de reizigers. Bij de Russische raketaanvallen op diverse steden in Oekraïne zijn zeker 6 mensen gedood, onder wie kinderen. Gemeenten rekenen sterk uiteenlopende bedragen voor bouwvergunningen. De Verenigde Staten hebben een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran uitgevoerd en afgerond. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment. Culture, food, music, dance and show. 10,000 party pieces. 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment. Food plaza and lounge.
2: Let's go.
1: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar. Brazzafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brazzafest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajana met Netra, Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Vex Satvika, Sensation met Virish, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazzafest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilsy Dance, Jazzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brazzafest, get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, Brazzafest. Koop nu je super early bird tickets tot 31 juli. Koop het nu op brazzafest.nl.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
4: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
5: Lekker.
6: Hi, this is Deepika Padukone.
7: Hi, this is Imran Khan.
8: Hi, this is Sunny Deol.
9: Hi, this is Ajay Devgan.
10: Hi, this is Ranveer Singh.
11: Hi, this is Sonu Sonodigam.
12: My name is Shah Rukh Khan.
13: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
14: You are.
15: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Magnum Ice Cream Company boekt in de eerste 6 maanden van dit jaar meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar, geholpen door het warme weer in Europa. vooral in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, stegen de verkopen. Topman Peter den Kulver zegt dat het bedrijf marktaandeel won tijdens de hittegolf en zich goed voorbereidt op het aankomende warme weer. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van omgerekend €406 gekregen omdat hij op een video zichzelf filmde terwijl hij aan een rietje uit een sinaasappelsapautomaat likte. De actie, bedoeld als grap, ging viral, maar leidde tot een aanklacht. De rechter koos voor een milde straf omdat de student, DJ Gaspar, direct bekende en het rietje alsnog verwijderde. KLM heeft vorig jaar meer winst behaald. De luchtvaartmaatschappij slaagde erin de gestegen brandstofkosten door te berekenen aan reizigers via hogere ticketprijzen. Hierdoor steeg de omzet aanzienlijk. Moederbedrijf Air France KLM zag de netto meerwinst groeien, mede dankzij een sterke prestatie van de Nederlandse dochteronderneming in vergelijking met voorgaande jaren. Bij de Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 6 mensen gedood, onder wie kinderen. In Kiev vielen 1 doden door explosies en in Lviv raakten 6 personen gewond. President Zelensky waarschuwde voor grote aanvallen en riep internationale bondgenoten op om geavanceerde luchtafweersystemen te leveren. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या द बेस्ट उजाला रेडियो
6: तुझे लगे ना नजरिया
5: वे यहां ब्रीक स्टूडियो नार ऑन स्टूडियो उजाला रेडियो के स्टूडियो में तो भेजिए आप naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai. Brazafest, 1 festival, 2 dagen, duizenden smiles. Brazafest, de super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Pak jouw voordeel en bestel vandaag nog via brazafest.nl. Doe je toch?

Jalla Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Jalla Radio, always shining.

0: WNUR.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht door een eerdere onwelwording en nu is er nog schade aan de vangrail. Verder grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je een kwartier op onthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En tot slot de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, Satse Parkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: तैयार हो जा तैयार हो जा तैयार हो जा सुन वालो उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले ब्रासा फेस्ट सैटरडे 29 एंड संडे 30 अगस्त जिया इवेंट सेंटर डेन हाग में Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire. Laatste kans, scoor uiterlijk 30 juli je super early bird tickets voor Brasafest. Koop het nu op brasafest.nl. Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio. DAB Plus के जरिए उजाला इस फन हेल नीदरलैंड तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए उजाला प्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड राग एंड रिथम के साथ नेशनल इंडियन ऑर्केस्ट्रा 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show 19 september Theater de Meervaart mee. Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattin en Nizam Waghi zijn gezaakt. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
3: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Nederland kent al 6 weken achtereen temperaturen boven de 20 graden. Een reeks die sinds 1906 pas 2 keer eerder voorkwam. In de beeld blijft het elke dag warmer dan 20 graden. Juli was met gemiddeld 12 mm neerslag de op 1 na droogste maand ooit gemeten. Dat meldt Weer Online vandaag. De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal met 0,4%. Het CBS meldt dat vandaag. In het eerste kwartaal bedroeg de groei nog 0,3% tegenover een eerdere raming van 0,1%. Economen vreesden voor krimp door de Golfoorlog en hoge energieprijzen, maar die zorgen blijken nu minder groot. De Magnum Ice Cream Company boekt in de eerste 6 maanden van dit jaar meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar, geholpen door het warme weer in Europa. Vooral in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stegen de verkopen. Topman Peter den Kulver zegt dat het bedrijf marktaandeel won tijdens de hittegolf en zich goed voorbereidt op het aankomende warme weer. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van omgerekend €406 gekregen omdat hij op een video zichzelf filmde terwijl hij aan een rietje uit een sinaasappelsapautomaat likte. De actie bedoeld als grap ging viral, maar leidde tot een aanklacht. De rechter koos voor een milde straf omdat de student, DJ Gaspar, direct bekende en het rietje alsnog verwijderde. Het weer nog even. Vanmiddag blijft het volop zomers met grote regionale temperatuurverschillen. Een koele westenwind brengt verademing aan de kust, waar het kwik stijgt tot ongeveer 22 graden. Verder landinwaarts loopt de temperatuur op naar zo'n 26 tot 29 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: उजाला रेडियो देश भर में तू जान है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलम तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.

0: You Are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vanwege de zomervakantie is het rustig onderweg. Wel vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug duurt er 10 minuten langer over. Dat komt door wegwerkzaamheden. Daardoor is de rechte rijstrook dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpolder staat 2 kilometer file. En daar doe je dan 1 kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio.

0: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: Nederland kent al 6 weken achtereen temperaturen boven de 20 graden. Een reeks die pas 2 keer voorkwam. De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal met 0,4%, meldt het CBS vandaag. De Magnum Ice Cream Company boekt in de eerste 6 maanden meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij zichzelf filmde terwijl hij aan een rietje likte. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
4: You are.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vanwege de zomervakantie is het rustig onderweg. Wel vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug duurt er 10 minuten langer over. Dat komt door wegwerkzaamheden, daardoor is de rechte rijstrook dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder staat 2 kilometer file. En daar doe je dan een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag blijft het volop zomers met grote regionale temperatuursverschillen. Een koele westenwind brengt verademing aan de kust, waar het kwik stijgt tot ongeveer 22 graden. Verder landinwaarts loopt de temperatuur op naar zo'n 26 tot 29 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

Ujala Radio Headlines. Nederland kent al 6 weken achtereen temperaturen boven de 20 graden. Een reeks die pas 2 keer voorkwam. De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal met 0,4%, meldt het CBS vandaag. De Magnum Ice Cream Company boekt in de eerste 6 maanden meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij zichzelf filmde terwijl hij aan een rietje likte. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, shop. Remix. 10,000 party beats. 2 days and two areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest, samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event, Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Unch, B-Tune, Steve, Diamonds met Avid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shubham Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, S-Clusers met Sanjay, Randhir, D-Wax, Sadvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met

en dansgroepen. Naj Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwan Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, score uiterlijk 30 juli je super early bird tickets voor Brazafest. Koop het nu op brazafest.nl. 14 juli bestaat 40 jaar.

0: Kampen. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4-1 juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, full de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. 1 hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden. In de maand juli is in Nederland gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Volgens Weer Online is dat 70 mm minder dan gemiddeld in juli in de periode 1998-2025. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg viel zelfs minder dan 10 mm regen. Het Robert Koch-instituut, de Duitse versie van het RIVM, schat dat er dit jaar al 9800 mensen zijn overleden, mede als gevolg van de hitte. Er zijn in de Bondsrepubliek, net als in andere delen van Europa, al vroeg in de zomer meerdere hittegolven geweest. De storing bij matrixborden boven wegen in het noordoosten van Nederland is verholpen. Alle systemen werken weer, dat meldt Rijkswaterstaat. Door een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat konden de matrixborden in het noordoosten van Nederland vanochtend enkele uren niet worden bediend. Daardoor kon de wegbeheerder tijdelijk geen rode kruisen plaatsen of verwijderen. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Voel de vibes. Proef de sfeer. Razafest wacht op jou. De super early bird tickets zijn bijna weg. Wees er snel bij en bestel jouw tickets nu op razafest.nl. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
11: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ancrisover Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Ancrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Ancrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op ancrisover.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: QR.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein duurt er 10 minuten langer over. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug staat 8 kilometer file met een kwartier op onthoud. De rechte rijstrook is hier dicht. En grenscontroles op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid duurt er 10 minuten langer over. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk een kwartier vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Na na na ni, da da da di, ka ka ka ki, mama mami, phuwa phuppa, behen, aur e bhai. To bhi sune hai toh, Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. In de maand juli is in Nederland gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Volgens Weer Online is dat 70 mm minder dan gemiddeld in juli in de periode 1998-2025. Het Robert Koch-instituut, de Duitse versie van het RIVM, schat dat er dit jaar al 9800 mensen zijn overleden, mede als gevolg van de hitte. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging aan de grens door grenscontroles. Te beginnen op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal Zuid duurde 10 minuten langer over. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar een kwartier oponthoud. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug staat 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht. En tot slot een ongeluk op de N48. Tussen Dedemsvaart en Zuidwolde is de weg in beide richtingen dicht. Richting Hogeveen kan je omrijden via de N377. En richting Ommen kan dat via de A37. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: You are.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujala Radio.

0: Yonjala Radio. Unjala Radio, feel the rhythm. Business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Ujala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, Brasa Fest. Koop nu je super early bird tickets tot 31 juli. Koop het nu op brasafest.nl.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: You are, you are, you are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden €1,1 miljard om het stroomnet uit te breiden. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden. In de maand juli is in Nederland gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Volgens Weer Online is dat 70 mm minder dan gemiddeld in juli in de periode 1998-2025. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg viel zelfs minder dan 10 mm regen. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए तोर खाती है. और हाँ, तू मांगेगा wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

Jala Radio. De Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Join the community. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio always shining. Ujala. Remember masoom the bekhabar. Food, music, shoppen, dansen en één groot feest. Dat is Brazzavest. De super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Mis het niet. En regel vandaag nog je tickets op brazzavest.nl. Doe jaldikar. Brazzavest.nl per Toek Gridley. De super early bird tickets.

0: en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar doe je er 20 minuten langer over. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug doe je er een kwartier langer over. De rechte rijstrook is dicht. En tot slot een ongeluk op de N48. Tussen Delemsvaart en Zuidwolde is de weg in beide richtingen dicht. Richting Hogeveen kan je omrijden via de U54... Voor Ommen kan dat via de U55. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Tu jaane hai toch?
3: Ujala Radio par ek baar fir aap sabhi ko swagat hai, jahan sangeet ke har ek rang aur bhi khoobsurat lagti hai.

You are. Ujala Radio Headlines. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagidusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Indian restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. de-guru.nl. Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment. Culture, food, music, dance and show. 10,000 party piers. 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment. Food plaza and lounge.
1: Let's go.
0: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netra, Umar en Squad met Umar, Huyana en featuring Tira, Sujol met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Vex Satvika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnier, Fardin en Vinay. Brasa Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Natch Nation, Dilse Dance, Jazzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwaki Nat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasa Fest, get it now on brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, Brasa Fest. Koop nu je super early bird tickets tot 31 juli. Koop het nu op brasafest.nl.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
3: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Brass FM komt eraan. De super early bird tickets vliegen de deur uit en zijn bijna uitverkocht. Wacht niet te lang en score jouw tickets vandaag nog op brassfm.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Valhe, door Shadi Hone Valhe, ja, Kizika Moende Sanskar heet. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug staat 10 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder heb je 10 minuten op onthoud. Op de A50 richting Os, tussen Renkum en knooppunt Valburg 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dan naar de A58, Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum en Oorschot staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten op onthoud. En tot slot een ongeluk op de N48. In beide richtingen is de weg dicht tussen Dedemsvaart en Zuidwolde. Richting Hogeveen kan je omrijden via de U54 en richting Ommen over de U55. En dit gaat waarschijnlijk tot 6 uur vanavond duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are Hamesha
3: Sangeet Kerang, Ujala Radio par.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse Statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: proof.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Laatste kans. Scoor uiterlijk 30 juli je super early bird tickets voor Brazzaverse. Koop het nu op brazzaverse.nl. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Andra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: Brazzafest, één festival, twee dagen, duizenden smiles. Brazzafest, de super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Pak jouw voordeel en bestel vandaag nog via brazzafest.nl. Doe je toch?

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 40 kilometer file in het land. Op een paar plaatsen heb je wat vertraging. A4 Den Haag-Rotterdam. Daar wordt de tunnel onderzocht, de Benelux-tunnel. Daardoor 5 kilometer file en 10 minuten vertraging, want één tunnelbuis is dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug 5 kilometer file en 10 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Rechterrijstrook is dicht. Aansluitend heb je 10 minuten vertraging op de A17 vanuit de Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En de rechterrijstrook van de A58 is dicht, de weg Breda-Eindhoven bij Oorschot. 8 kilometer file en een half uur vertraging daar, want er staat een kapotte vrachtauto. Richting Eindhoven kan je omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Oudjala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Oudjala Radio is er voor ons allemaal.
2: आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना या फिर जाते जाते

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
2: 4 in juli bestaat 40 jaar.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Het mooie seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Rag and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding & Events in Almere, het eerste Indian Wedding & Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. De veroordeelde stuurde hem tussen oktober 2025 en januari dit jaar mailtjes waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en een mes in het hart van de burgemeester te plaatsen. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kiff.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: I'm Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet?

Dit is Oenjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oenjala nog groter. Oenjala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad. 5 minuutjes vertraging bij knooppunt Zaandam. Staat een kapotte auto in de weg. Werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug een kwartiertje vertraging. Rechte rijstrook is dicht. En er is ook 1 rijstrook dicht van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Boksmeer. Er is daar een ongeluk gebeurd vanaf Venray Noord. 7 kilometer file en 1.5 uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio is leuk, zet hem aan.
3: Ujala ke all-time favorites, jo har dil ko khush kar dete hain. Suniye aur gungunaiye.
4: Keh do tumhe,
5: haan,
4: ya chup rahu,
5: na,
4: dil mein mere aaj kya hai?
5: Kya hai?

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, show.
2: Remix.
0: 10,000 party beats. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brazzafest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzafest, samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event. Brazzafest. The Band met Kirin Kedar, Miss Unch, B-Tune, Steve, Diamonds met Abid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira. Zo!

0: dansgroepen. Nudge Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachaniya Londwan Kinaj, DJ Shahid and MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, score uiterlijk 30 juli je super early bird tickets voor Brazafest. Koop het nu op brazafest.nl.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De jaarlijkse herdenking in Rotterdam van de in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde Joodse Rotterdammers is verstoord door een aantal betogers en tijdelijk stilgelegd. Dat meldt een ANP-verslaggever. Demonstranten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat ze waren verwijderd, ging de plechtigheid door. De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. De veroordeelde stuurde hem tussen oktober 2025 en januari dit jaar mailtjes waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en een mes in het hart van de burgemeester te plaatsen. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio Full the vibes. Proef de sfeer. Brazafest wacht op jou. De super early bird tickets zijn bijna weg. Wees er snel bij en bestel jouw tickets nu op brazafest.nl.
4: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file in ons land. Van een avondspits is niet echt sprake. Wel een paar opvallende files. A9 Amstelveen-Alkmaar door de werkzaamheden bij Beverwijk-Oost 10 kilometer file met een half uur vertraging. Want verderop is de weg dicht bij de Wijkertunnel wordt gewerkt. Je moet omrijden via de A22 door de Velsertunnel. A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug werkzaamheden. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging daar doordat de rechterrijstrook dicht is. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Tussen Hilversum en Eemnes 4 kilometer file. En de A73 Maasbracht-Nijmegen is dicht bij Venray na een ongeluk. De vertraging daarvoor is al een half uur. Maar je moet dus omrijden, want de weg is dicht richting Nijmegen. Volg de route via Eindhoven en Os over de A67, de A2 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Brazaves, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Is Dinper Diamonds 2000 ke Abid. Die mag natuurlijk niet ontbreken. En Abid ke waas mee, hem sun nikujar hai sunyaar.

0: Brass Affairs Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Check voor meer informatie op brassaffairs.nl.
1: Hangama Armastigana. Goed kunnen jullie ook aan de radio het 24-7. 24-7, daar wordt hij speciaal. Speciaal op jullie.
0: Op deze twee dagen zijn er zoveel zangers, zangeressen, bandjes. Itna Dheerhinga, Jessica Kieren Kedar en Mies Ansch.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De jaarlijkse herdenking in Rotterdam van de in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde Joodse Rotterdammers is verstoord door een aantal betogers en tijdelijk stilgelegd. Dat meldt een ANP-verslaggever. De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouche. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Our Brasa Vesper to Binetje toch met Mr. Black van Express. Tel je eens om te heen. Mr. Black, je was mee, je nog maar.

de heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brasa Vespersonolo, Rega Jizuki, Roshana Balgobin. Chalien, kewaas mee, hamavke sunate hee.

wat dacht je van Sanjay Jodha? En natuurlijk D-Wack en nog veel meer van Exclusive. Hier is Abrahekab hier op Ujalaanse Brazzafest. 29 en 30 augustus GIA Event Center. Check voor meer informatie op brazzafest.nl.

En natuurlijk mag Shivam Rajaram niet ontbreken van Nataraj. Yebi Rega Brasa Vesper. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Jia Event Center.

are. Braza Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Indoor Summer Edition GIA Event Center. Pura Parivar ke liye, Pura Parivar ke saath aaiye, aur Manoranjan Prapkiye, voor een gezellige dag, gezellige middag, gezellige avond, gezellig feesten met de hele familie. Arbi, Sujal Umrao ke saath, met Surya.

Sunnewallo, deer mat keur. Wacht niet te lang om kaarten te kopen via brazavest.nl voor zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Abhaar in programma. Wai shucks, die is kanaam heen. Nizam Vagito zijn van de Legends. Hij is er ook.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment. Culture, food, music, dance and show. 10,000 party beers. 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment. Food plaza and lounge.
2: Let's go.
1: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar. Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en featuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Vex Satvika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnier, Fardin en Vinay. Brasa Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Natch Nation, Dilse Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lonwakinak, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasa Fest, get it now on brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, Brasa Fest. Koop nu je super early bird tickets tot 31 juli. Koop het nu op brasafest.nl. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfood gerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.

Ujala, Larehead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaarttheater mee. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivali Honge, from India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagje Dozijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: De Jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Safaga. Volgens de groep is het bericht volledig onjuist en hebben zij geen actie ondernomen in het gebied. Eerder meldde Amerikaanse media dat er sprake was van een incident. Door de extreem lage waterstand in de Donau zijn bij het Servische Kostolac resten van een mammoet zichtbaar geworden. Volgens lokale archeologen gaat het om botmateriaal dat normaal onder water ligt. De vondst kwam aan het licht omdat het rivierpeil verder is gezakt. De autoriteiten onderzoeken de locatie om te bepalen wat er precies is gevonden. In Zwitserland is een oud-politicus opgepakt omdat hij wordt verdacht van het drogeren en verkrachten van meerdere ex-partners en een minderjarige. Volgens justitie zou hij vrouwen hebben gedrogeerd met middelen die hij via zijn werk kon verkrijgen. De man ontkent de beschuldigingen. Het onderzoek loopt en er kunnen nog meer slachtoffers zijn. Op de Merwedebrug zijn bijna 100 vrachtwagenchauffeurs beboet omdat ze ondanks een verbod toch over de brug reden. Rijkswaterstaat controleert extra omdat de constructie kwetsbaar is en zwaar verkeer risico's oplevert. De politie zegt dat chauffeurs het verbod kennen, maar het toch negeren. De boetes moeten een herhaling voorkomen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
5: Food, music, shoppen, dansen en één groot feest. Dat is Brazzaverse. De super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Mis het niet. En regel vandaag nog je tickets op brazzaverse.nl. Doe jaldi kar. Brazzaverse.nl per Toek Geridle. De super early bird tickets.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
5: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube-kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Grenscontroles vanaf knooppunt Oudijk. 2 kilometer file en een kwartier vertraging. Werkzaamheden op de A16. Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 10 minuten oponthoud doordat de rechte rijstrook dicht is. Helemaal dicht is de A73. Maasbracht-Nijmegen na een ongeluk bij Venray. 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging voor de afsluiting. Maar je kan dus maar beter omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. Ernstig ongeluk op de N48, de weg om een Hogeveen. De weg is altijd nog dicht tot half negen vanavond naar verluid. Tussen Dedemsvaart en Zuidwolde is de afsluiting in beide richtingen. Richting Hogeveen word je omgeleid door de borden te volgen met U54. De andere kant op staat de omleiding richting Ommen aangegeven met de borden U55. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Brass FS Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Check voor meer informatie op brassfs.nl.

SFS Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Check voor meer informatie op brasafest.nl.

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: तैयार हो जा तैयार हो जा तू यार हो जा सुन वालो उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले ब्रासा फेस्ट सैटरडे 29 एंड संडे 30 अगस्त जिया इवेंट सेंटर डेन हाग में Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire. Laatste kans, scoor uiterlijk 30 juli je super early bird tickets voor Brasafest. Koop het nu op brasafest.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heet. Pandera vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
3: De Jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Safaga. Volgens de groep is het bericht volledig onjuist en hebben zij geen actie ondernomen in het gebied. Eerder meldde Amerikaanse media dat er sprake was van een incident. Door de extreem lage waterstand in de Donau zijn bij het Servische Kostolac resten van een mammoet zichtbaar geworden. Volgens lokale archeologen gaat het om botmateriaal dat normaal onder water ligt. De vondst kwam aan het licht omdat het rivierpeil verder is gezakt. De autoriteiten onderzoeken de locatie om te bepalen wat er precies is gevonden. In Zwitserland is een oud-politicus opgepakt omdat hij wordt verdacht van het drogeren en verkrachten van meerdere ex-partners en een minderjarige. Volgens justitie zou hij vrouwen hebben gedrogeerd met middelen die hij via zijn werk kon verkrijgen. De man ontkent de beschuldigingen. Het onderzoek loopt en er kunnen nog meer slachtoffers zijn. Op de Merwedebrug zijn bijna 100 vrachtwagenchauffeurs beboet omdat ze ondanks een verbod toch over de brug reden. Rijkswaterstaat controleert extra omdat de constructie kwetsbaar is en zwaar verkeer risico's oplevert. De politie zegt dat chauffeurs het verbod kennen, maar het toch negeren. De boetes moeten een herhaling voorkomen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
4: Brassafest komt eraan. De super early bird tickets vliegen de deur uit en zijn bijna uitverkocht. Wacht niet te lang en score jouw tickets vandaag nog op brassafest.nl.
5: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
4: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
6: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaart Verzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Aan Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Aan Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op aanchristopher.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar nog 5 minuutjes vertraging bij Beverwijk Oost door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Op de A12 Arnhem-Duitsland grenscontrole vanaf knooppunt Oud-Dijk 10 minuten vertraging tot aan de grens met Duitsland. En de A73 is nog dicht vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Venray na een ongeluk met vrachtwagens. Omrijden doe je via Eindhoven over de A67 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala Radio.

न गिलाफ न लिहाफ, ठंडी हवा के खिलाफ ससुरी, क्या गाना हिलक गाना। फिल्म का नाम है ओमकरा। ja, dat was die film waarin Saif Ali Khan voor het eerst te zien was in een negatieve rol als de bad guy. Ja, critici waardeerden dat wel hoor. Ja, uit de film Omkara uit het jaar 2006. Heerlijke gana, Andunya Kamajur, Hindustani Hit Radio, Mehu Amit Jairam. En ook dit uur gaan we lekker genieten van de heerlijkste gana. Toe Jenna het toch, je weet hoe dat gaat. Ik zie, ik groep ze het gana, mooi mooi gana. Or speciaal, or bobhi speciaal, aap sabhi ke liye. Ja toch, samen genieten we van de heerlijke gana. Dunya Kamajur, Hindustani Hit Radio, de heerlijkste hits. De nieuwste Bollywood gana. En tussendoor ook een paar oude herinneringen ophalen van een aantal jaren geleden. Ja, en zo genieten we samen. Op dit moment uit de film Baki deel 3. Een koffer gana uit de categorie Oh God, One More Remix. Organica naam heet Das Bahane. De Das Bahane versie 2.0.

उसकी आंखों में बातें, बातों में जादू, और जादू में खो गए हम, हो गए बेकाबू। Heerlijk gegaan. Film के नाम है बागी deel 3. Ja, dat is de film waarin je Jackie Schroff en zijn zoon Tiger Schroff voor het eerst in één film samen ziet spelen. En tevens waren 90% van de stunts in deze actiefilm gedaan door Tiger Schroff, door zichzelf. Ja, normaal gesproken huren ze een stuntman in die alle stunts doet. En dan op een afstand lijkt het alsof het de hoofdrolspeler zelf is. Maar in Baggy deel 3 is het dus 90% Tiger Schroff die zijn eigen stunts uitvoert. Khoobsurat Gaana hier bij Ujana Radio. Is bar film Jabari en Jorisi. Uit het jaar 2019. De stem van Arijit Singh.

दर्द दे इश्क दे जो तेरी मर्जियां सह नहीं पाऊंगी मैं तेरी दूरियां. Dat was de stem van niemand minder dan Lisa Mishra in deze singlesong Release Ghana. Goed zo dat Ghana op Kalia Page hè? En af en toe tussendoor doen we ook natuurlijk een jaren 90 Ghana. En jawel, daarbij doen we deze hele mooie Ghana uit de film Sapane Sajenke uit het jaar 1992. Het is de stem van Kumar Sanu en Alka Yagnik. Aur Ghana ka naam hai, ye dua hai, meri rab se.

Timidi Bol, the Scanovici Gol. Ja, on the vocals Toshi Reina en is afkomstig uit de film Aisha uit het jaar 2010 was dat. Filmkanaam he Mubaraka. Or kanaam he The Goggle Song. Dit is de stem van Sonu Nigam, Arman Malik en Tulsi Kumar.

Mubarakal. Ja, het is de eerste keer dat je Anil en Sanjay Kapoor in één film ziet. Althans, dat je ze het scherm ziet delen. Ook al was het maar voor één scène, maar in de film Mubaraka zijn ze beiden te zien. Anil en Sanjay Kapoor. Ja, film Kanamraha, Mubaraka, Organa Kanamraha, The Google Song. The Google Ghana. Goed, zo het Ghana op jullie pitch, hè? Zoals je gewend bent bij de one and only Tujani het toch. Je weet hoe we dat doen. Tussendoor een Love Ghana. De stem van Atif Aslam. Afkomstig uit de film Kareeb Kareeb Single, met in de hoofdrol onder andere Irfan.

वो जो था खावजा क्या कहे जाने दे। Beautiful song, beautiful गाना। De stem van Atif Aslam is afkomstig uit de film Kareeb Kareeb Single, met in de hoofdrol onder andere Irfan Khan. Ja, helaas niet meer onder ons. Maar gelukkig zijn films en zijn werk onsterfelijk en zullen die voor altijd onder ons blijven en kunnen we daar nog altijd van genieten.

0: जब सांसों में तेरी सांसों खुली तो फिर सुलगने लगे. Ja, Atif Aslam en Sunidhi Chauhan on the vocals in deze heerlijke Ghana. Be Intaha uit de film Race 2. Ja, in Race 1 zagen we Amir Khan als de bad guy. Maar voor Race 2 had hij de rol afgewezen omdat hij bezig was met het filmen van Doom 3 in 2013. En hij vond ook dat het script een beetje belachelijk was. Hij vond het niet bij de film passen. Dus kregen we John Abraham te zien als de bad guy na een hele lange tijd. Want eerder speelde hij de bad guy in de film Eitebaar, Doom en Zinda. En dus ook in de film Race 2. Goed, zo het gaan op Kelly Page. Hè?
1: Live vanuit de Hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Business klaar voor de volgende stap?
3: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

0: Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, show.
1: Remix.
0: 10,000 party beats. 2 days and two areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar, Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa

met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Dimes met Avid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wax, Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met

0: en dansgroepen. Nudge Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya Londwan Kinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super Early Birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, scoor uiterlijk 30 juli je super early bird tickets voor Brazafest. Koop het nu op brazafest.nl.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
11: Tussen 11 en 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch, omdat ProRail op meerdere plekken aan het spoor werkt. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht kunnen omreizen via Rotterdam en moeten rekening houden met extra reistijd. Er rijden wel stop- en snelbussen tussen de diverse stations. Hongarije heeft zijn burgers opgeroepen energie te besparen nadat een reactor in de kerncentrale van Pax is uitgevallen. De storing zorgde voor een flinke daling in de stroomproductie. Het land roept huishoudens op om zuinig om te gaan met elektriciteit totdat de reactor weer operationeel is en de situatie is genormaliseerd. Duizenden migranten zijn Ceuta, een Spaanse enclave in Noord-Afrika, binnengestroomd. Het lokale bestuur wil dat de Spaanse regering een noodtoestand uitroept vanwege de grote aantallen aankomende mensen. De Spaanse autoriteiten staan voor een grote uitdaging om de situatie in de enclave onder controle te houden. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Safaga. Volgens de groep is het bericht volledig onjuist en hebben zij geen actie ondernomen in het gebied. Eerder meldde Amerikaanse media dat er sprake was van een incident. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deze bhermen sunaide te hain via DAB+. Door ghar mein, door auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ per. Deze bhermen Ujala Radio. De grootste. Keihard. De beste. Ujala Radio. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
12: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download

0: Twee dagen, duizenden smiles. Brazzafest. De super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Pak jouw voordeel en bestel vandaag nog via brazzafest.nl. Doe je toch?
1: Tribal Pulse

Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kisti Dumeer. Top Hijab. Naar 020-363-0808. Rato din. Aap hem se baat kar sakte hain. Aur hum aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai.

0: you are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland nog grenscontroles vanaf knooppunt Oudijk, 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging ook voor het verkeer op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Bij Bavel door bergingswerkzaamheden. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Venraai is de weg dicht na een ongeluk met vrachtwagens vanmiddag. Omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala Radio gaat helemaal los.

Let's start some Ronak Shonak. Let's have some party now. Ja, de stem van Gopal Das, Niric en Susanne de Mello. Gebracht uit de film Love Article uit het jaar 2019. Nee, sorry, uit het jaar 2009. Ja, ik moet iets verder terug in de tijd. Love Article. Ja, origineel was de naam van de film Elastic. Ik weet niet waarom, maar ik zag het voorbij komen. Uiteindelijk vind ik Love Article toch veel beter klinken. Uit de film Giovanni Janiman uit het jaar 2020 is dit weer een andere cover gana. Jawel, in de categorie. Oh god, one more remix. Het is weer een bekende Punjabi flavor. Je zult hem vast nog wel kennen. Ja, het is een gana waar je lekker op los kunt gaan. Zo'n gana waarvan je denkt, laat ik die volumeknop een klein beetje harder zetten. Zou zeggen, ga gerust je gang hoor.

Ja, de film Jawani Janiman, een van de nieuwe films van Saif Ali Khan. Ja, uit het jaar 2020. Ik hoop dat je lekker aan het genieten bent. Het is Mirau Raapkazaat hier on the one and only Ujala Radio. En dit is de stem van niemand minder dan Niti Mohan.

कितने रह गया दिस्तें वन नीति मोहन ऑन दुनिया का मशहूर हिंदुस्तानी हिट रेडियो उजाला रेडियो आपके लिए हियर सो वंदाग. We brengen de beste hits ten gehore. Ook weer van een tijdje geleden. Uit de film Pier Melinge heb ik hier zo op de playlist Gine Keishare. Het is een Ghana die je kent van vroeger, die je misschien eventjes was vergeten. Maar als je hem hoort, dan denk je, oh ja, deze bestond ook nog. Ghanese naam heet Gine Keishare.

इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे मिल गए। ऑन द वोकल्स निमंदिता शंकर महादेवन। फिल्म का नाम है फिर मिलेंगे, uit het jaar 2004. En zeg eens eerlijk, deze Ghana kende je nog wel van toen, toch? Uit de film Vier Melinge met in de hoofdrol destijds Abhishek Bachchan en Shilpa Shetty. Samen met Salman Khan. Dat was in die tijd dat Shilpa Shetty nog vaker op het scherm te zien was. Ja, tegenwoordig wat minder. En ik moet zeggen, ik mis haar toch wel, hoor. Ik heb haar altijd al een leuke actrice gevonden. Leuke rollen die ze altijd inkleden. Absoluut een acteertalent. En ja, gelukkig kunnen we Salman Khan en Abhishek Bachchan nog steeds op het grote doek terugvinden. Uit de film Vier Millingen was dat Jineke Ishare Milgeye. De stem van Shankar Mahadevan dus. We gaan weer eventjes terug in de tijd. Naar het jaar 2011. De stem van A.R. Rahman. Uit de film Rockstar is dat. Het jaar 2011. Aur gaana ka naam hai O Nadan, Parinde Ghar Aaja. Ik zou zeggen, enjoy. Geniet en ontspan lekker van de heerlijke Ghana here on Ujala Radio.

क्यों देश विदेश फिरे मारा, क्यों हाल विहाल थक्का मारा। हेरलेके गाना de stem van niemand minder dan A.R. Rahman uit de film Rockstar, een romantische dramafilm geregisseerd door Imtiaz Ali met in de hoofdrollen niemand minder dan Ranbir Kapoor samen met Nargis Fakhri met mooie muziek, ja, gecomponeerd door niemand minder dan A.R. Rahman. Ja, dat was uit het jaar 2011. En vanuit 2011 vliegen we over naar 2019, de film Made in China. Het is de stem van Sachin Jigar samen met Priya Sharaya on the vocal.

फिल्म का नाम रहा मेड इन चाइना, गाना का नाम रहा विलम। Yeah, I'm bekend the stem here of the playlist. Het is natuurlijk de stem van niemand minder dan Neha Kakkar. Uit het jaar 2019. Een single song release, Gana. Of Gana Kanaam heet The Sorry Song. Ja, soms moet je wel eens sorry zeggen, toch? Is niet voor iedereen heel makkelijk. Sorry zeggen is ook niet voor iedereen weggelegd. Maar het blijft krachtig als je het kan.

Ja, de geweldige stem van Neha Kakkar. In de Sorry Song uit het jaar 2019, een single song release Ghana. Ja, Neha Kakkar. Ze is alweer bijna 32, gaat alweer heel wat jaren mee. Ja, ooit begonnen in 2006 op haar 18e toen. En volgens mij is haar carrière nog lang niet voorbij. Dus de komende jaren, ik durf het te garanderen, gaan we haar nog veel meer horen. Uit het jaar 2020 hebben we de film Malang, Unleash the Madness. De film kan naam heet Malang en dit is de titeltrack uit deze film.

મજનું બંકે દુખડા ગાવે મિટ્ટી ના પાવે तिसेर चरदा जावे. Heerlijke Ghana film. Naam heet Jay Mamidi uit het jaar 2019. En dat is de geweldige stem was dat van Arijit Singh. En dat was Arijit samen met Dwani Bhanushali. Jaam, joap, wat je ook aan het doen bent. Ik zou zeggen, enjoy the music. Het is Mira Aurav Kazaat. Ik hoop dat je lekker aan het genieten bent. Want zo ja, dan genieten we samen. Heerlijke Damakka songs, groep Zurit Ghana en natuurlijk ook een beetje Love Ghana. Dat is zoals we het aanpakken hier bij de one and only Ujjala Radio. Dunia Kameshur, Hindustani Super Radio.

Ja, en zo werkt dat toch? नई वाली जब धोखा दे के जाएगी तब पुरानी गर्लफ्रेंड से याद आएगी. Ja, zo gaat het. Het is de stem van niemand minder dan Bhumi Trivedi en Harshit Saxena. Filmkanaam heet Sub Khushal Mangal uit het jaar 2020. Heerlijke Ghana, heerlijke Dhamaka, feel good Ghana. Heerlijke flavors on the one and only Ujala Radio. Or wo bhi Amit Jairam ke saat. Jahan bhi ho aap, ik hoop dat je lekker aan het genieten bent. Ik heb hier de stem van Darshan Rathore. Uit de film V for Victor. Ook weer een heerlijke Dhamaka Ghana. Aur Ghana ka naam hai Gustankhiyan.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood. Raga and Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaartmeer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Ujalas, Brasa, Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag, Food, Music, Dance, Shop, Market, Culture, Family Entertainment, Taste, Bollywood Vibes en Beats, Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, India Event Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, Brasa Fest. Koop nu je super early bird tickets tot 31 juli. Koop het nu op brasafest.nl.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. Het gaat vooral om vakantiegangers op een caravanpark. Inmiddels heeft de brand 150 hectare verwoest. Eerder was dat nog 10 hectare. De brandweer noemt het een van de grootste branden in de regio. Wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert sterk van de wereldwijde stijgende defensieuitgaven. Volgens het bedrijf is de vraag naar vuurwapens nog nooit zo groot geweest. Vooral Europese landen bestellen meer materieel door de oorlog in Oekraïne. Het concern zegt dat de productiecapaciteit volledig benut wordt en dat nieuwe orders blijven binnenkomen. Tussen 11 en 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch, omdat ProRail op meerdere plekken aan het spoor werkt. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht kunnen omreizen via Rotterdam en moeten rekening houden met extra reistijd. Er rijden wel stop- en snelbussen tussen de diverse stations. Hongarije heeft zijn burgers opgeroepen energie te besparen nadat een reactor in de kerncentrale van Paks is uitgevallen. De storing zorgde voor een flinke daling in de stroomproductie. Het land roept huishoudens op om zuinig om te gaan met elektriciteit totdat de reactor weer operationeel is en de situatie is genormaliseerd. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio. DAB Plus ke zariye, Ujala is van heel Nederland. Tu jaane hai toh. Hindora, baja dijiye. Het aftellen is begonnen. De super early bird tickets voor Brasa Fest zijn bijna uitverkocht. Wacht niet tot het te laat is. Bestel nu jouw tickets op brasafest.nl. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio.
1: You are.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Mijn Annie. मामा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते मैं उनकी पहचान हूँ उनकी आवाज़ हूँ हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ गाना चाहती हूँ। आवाज और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं, है ना ये नामुमकिन सपना। लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो।
2: उजाला रेडियो है ये सुनने वालों।

0: live vanuit de Hoofdstad. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party pieces, 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment, food plaza and lounge.
1: Let's go.
0: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar. Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, Bichun, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en featuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhi, Divek Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sonier, Fardine en Vinay. Brasa Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilsey Dance, Daisy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasa Fest, get it now on brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, Brasa Fest. Koop nu je super early bird tickets tot 31 juli. Koop het nu op brasafest.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel hen, door Shadi honne wel hen, zinnen door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel hen, door Shadi honne wel hen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio.

0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
3: In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. Het gaat vooral om vakantiegangers op een caravanpark. Inmiddels heeft de brand 150 hectare verwoest. Eerder was dat nog 10 hectare. De brandweer noemt het een van de grootste branden in de regio. Wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert sterk van de wereldwijde stijgende defensieuitgaven. Volgens het bedrijf is de vraag naar vuurwapens nog nooit zo groot geweest. Vooral Europese landen bestellen meer materieel door de oorlog in Oekraïne. Het concern zegt dat de productiecapaciteit volledig benut wordt en dat nieuwe orders blijven binnenkomen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
12: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Remember masoom the bekhabar. Cool the vibes. Proef de sfeer. Razafest wacht op jou. De super early bird tickets zijn bijna weg. Wees er snel bij en bestel jouw tickets nu op razafest.nl.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

0: are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

में तेरे हो गए हम लंगड़े ना जंगल में भगाओ जी जाओ जी जाओ जी जाओ जी।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Race. In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. Wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert sterk van de wereldwijde stijgende defensieuitgaven. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Laatste kans. Scoor uiterlijk 30 juli je super early bird tickets voor Brazzavest. Koop het nu op brazzavest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: In het Canadese kustplaatsje Sint-Marys wordt er na tientallen jaren eindelijk meer dan 1 miljoen liter intens stinkende vissaus opgeruimd. De saus lag begin jaren 2000 in 110 tanks van een verlaten fabriek en begon te fermenteren. Daardoor had het dorp voortdurend stankoverlast. Een gespecialiseerd bedrijf snijdt de tanks open en voert het mengsel af. De schoonmaak duurt tot ongeveer oktober. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden en Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. Het gaat vooral om vakantiegangers op een caravanpark. Inmiddels heeft de brand 150 hectare verwoest. Eerder was dat nog 10 hectare. De brandweer noemt het een van de grootste branden in de regio. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagatar, aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mange hega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din,

food, music, shopping, dansen en één groot feest. Dat is Brazzafest. De super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Mis het niet. En regel vandaag nog je tickets op brazzafest.nl. Doe jaldikar. Brazzafest.nl per Toegridley. De super early bird tickets.

0: en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling: de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

You are. Ujala Radio Headlines. In het Canadese kustplaatsje Sint Mary's worden na tientallen jaren eindelijk meer dan een miljoen liter intens stinkende vishuis opgeruimd. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Race. In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. In het Canadese kustplaatsje Sint-Mary's worden na tientallen jaren eindelijk meer dan 1 miljoen liter intens stinkende vishuis opgeruimd. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC.
3: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotseling

instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sanchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: 24/7. Pujala Radio, de grootste van Nederland.
1: You are wherever you are.

You are Ujala Radio Headlines. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. De Spaanse premier Pedro Sanchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: थे दुल यू आर
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees.

De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. De Spaanse premier Pedro Sanchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sanchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sanchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: De grootste,